vergeet de strijd, toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen in die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen.

voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar eens. Was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf. Van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen.

horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo. Zie.

got shall get, them that's not shall lose. So the Bible.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk.

0: aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken op. You lost that love, baby. Recklessly. You lost that love.

Bots, mijn boss vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zo hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
3: So what are you doing back?
4: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
4: Girl, you know it's true.

dieren en dat maakt me woest. Laatst vond hij een zak met dropjes voor de hoed. Jij liep met een tempie, elke weer van snuit. Slaap vannacht maar buiten.

Danse, ze lijkt op door de zee. Ze heet Marie, ze heet van Brie. Daarom dat ik er weer zie. Ze gaat naar bed met portret van Benny Gay. Ik zat op een bankje in een mooi plantsoen. Een meisje te kussen, zoals zoveel het doen. Toen kwam een agent, die keek het meisje aan. Lachend zei hij, ben een piet. Wie dat is, dat weet ik niet. Maar je danse, is het zeker niet. Thank you.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden.
3: En welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: En wat gaan we in het programmetje van vandaag doen? Nou, het eerst... Ja, inderdaad, het is volgepropt. En we beginnen met country, een half uurtje natuurlijk.
4: Ja.
3: Daarna gaan we naar de verzoekjes. We hebben er weer een mooi aantal. Daarna gaan we...
5: beginnen met country.
4: Ja. Ga maar door.
3: Ja, ik hoor, denk ik hoor nog wat, ja. Maar goed. En tweede uurtje hebben we Nederlands product en daar zit wat cabaret in. En dan ons laatste half uurtje van 9:30 to 10:00, onze artiest vanavond. En dit is vandaag Willy Alberti.
4: Nou, dat moet lukken allemaal.
3: Ja. Ja. Nou, dan gaan we eerst maar naar
4: de... Jij doet de presentatie, moet je erbij vertellen?
3: Oh, moet ik dat erbij vertellen? Ja.
4: En je techniek is in handen van?
3: Jan.
4: Van Jan, dus... van mij. Okay.
3: Ik heb daar ook geen verstand van techniek.
4: Hoeft ook niet, doe ik wel. Nou, yep. We gaan beginnen met het eerste deel.
3: Ja. Yep.
4: Oké. Okay. Country is radio.
3: En dat is vandaag Carl Perkins. Geboren in Tiptonville in de staat Tennessee op 9 april 1932. Hij was pionier in de rockabilly muziek en een combinatie van rhythm and blues en country muziek. Hij is geboren als zoon van een pachtboer en groeide op en parkels op en raakte hij onder de invloed van de zuidelijke gospelmuziek van de mensen die op de katoenvelden werkten. Toen hij 7 was, kreeg hij van zijn vader een door hem zelf gemaakte gitaar van een sigarenkist, een bezemsteel en binddraad. Op 13-jarige leeftijd won hij een talentenjacht met het zelfgeschreven liedje Movie Mac. 10 jaar later leidde het nummer ertoe dat producent Sam Phillips Perkins een contract aanbood bij Sun Records. In 1955 schreef een arme en eenzame Perkins het nummer Blue Suede Shoes. De plaat die werd in 1956 enorm succesvol. Het was de eerste plaat van een artiest bij Sun Records, waarvan er meer dan 1 miljoen werden verkocht. Op 22 maart 1956 raakte Perkins betrokken bij een auto-ongeluk. Toen hij aan het revalideren was, bracht Elvis Presley ook een hit uit met de coverserie van Blue Suede Shoes. Perkins was voor veel artiesten een belangrijke inspirator. De Beatles die speelden zijn Matchbox, Honey Don't en Everybody's Trying to Be My Baby. In 1968 zong Johnny Cash Perkins Daddy's Song Bus naar de eerste plaats van de Amerikaanse country hitlijst. Perkins zou een tiental jaren in de Johnny Cash begeleidingsband spelen. En in 1985 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Nou, kijk eens aan. Maar we gaan naar Carl Perkins luisteren met This Old House.

hound dog lies sleeping. He don't know I'm

We gaan verder met Tricia Yearwood. Die is geboren als Patricia Lynn Yearwood op 19 september 1964 in Monticello in de staat Georgia. Ze studeerde muziek en werkte later voor een platenlabel in Nashville. In 1991 werd haar debuutsingle She's in Love with the Boy uitgebracht en toerde ze als opener met countryzanger Garth Brooks en dat werd haar doorbraak. Dit werd gevolgd door An American Girl, Perfect Love, Thinking About You en Believe Me Baby. Haar grootste hit was haar versie van How Do I Live. Hiervoor ontving ze een Grammy Award. Yearwood had daarna nog enkele hits, onder andere met haar toekomstige echtgenoot Garth Brooks in Another's Eyes, Where Your Road Leads. En tussen 2002 en 2005 verscheen ze in de televisieserie Jack in een gastrol als patholoog Therese Terry Coulter. We gaan luisteren naar Tricia Yearwood met How Do I Live?

Ressi Bailey werd geboren op 14 februari 1939 in Huckley in de staat Alabama en groeide op een boerderij in Lafayette. Bailey die deed zijn eerste muzikale ervaring op als lid van de snareband Future, Future Farmers of America, van zijn middelbare school. Na zijn afstuderen trouwde hij en kreeg hij al gauw kinderen, waardoor hij weinig tijd had om zijn carrière voort te zetten. Hij speelde vele jaren af en toe mee met de optredens op honky-tonks in Georgia en Alabama. En hij ontwikkelde zich in het schrijven van songs. In 1976 nam Dickie Lee 9,999,999 Tears op, dat een country en pop hit werd. In 1977 herhaalde Dickie Lee dit met een Ressi Bailey nummer Peanut Butter. Toen zijn talenten op het gebied van liedjes schrijven bekend werden, tekende Bailey een contract bij RCA Records. En in 1978 begon hij singles van zijn eigen nummers uit te brengen. Zijn eerste hit was What Time Do You Have to Be Back in Heaven? Dat stond meer dan 4 maanden.

Jan Keijzer werd geboren op 3 april 1949 in Volendam. Hij leerde drummen van Yves Blokker. En al gauw begon zijn muzikale carrière bij de band Empty Hearts, waar hij de drummer was. Toen deze band werd opgeheven, begon Jan een eigen band genaamd Q-Tips. Hier zong hij samen met Lida Bond. In 1974, als bassist en beslist om de muzikale koers te wijzigen, ruilt Jan de drumstokjes in voor de microfoon van Jan Veerman. Na zijn werk als zanger schreef Jan ook liedjes en teksten voor BZN. Hij zorgde voor een kleine opschudding toen hij in 2005 een solotour wilde doen. Maar BZN liet weten dat er geen probleem mee had. 15 februari 2006, dan komt de aankondiging dat hij stopt met BZN. En 18 juni 2007 is dan het laatste concert van BZN. We gaan naar Jan luisteren met Brown Eyed Girl.

0: Dave Dudley is geboren als Darwin David Petrus Bedruska in Spencer in de staat Wisconsin. Op 3 mei 1928 is hij geboren. Zijn grootouders waren afkomstig uit Koningsberg in Duitsland. Op 11-jarige leeftijd kreeg hij van zijn grootvader een gitaar en leerde het spelen van de akkoorden. Eigenlijk wilde Dave baseball professional worden, maar een scheur in de spier van zijn rechterarm verhinderde dit. Om zichzelf financieel boven water te kunnen houden, ging hij in de haven werken. Nadat hij op een morgen zijn nachtdienst had beëindigd, wilde hij een vriend bezoeken bij een lokale radiozender in Texas. Maar deze verscheen niet. Dudley ontdekte een gitaar en begon erop te spelen. De redacteur van de radiozender moedigde hem aan om het als muzikant te proberen. Dave accepteerde een baan als DJ en speelde met de band op lokale evenementen. Aan het begin van de jaren 50 verhuisde Dudley naar Idaho, waar hij het Dave Dudley Trio formeerde. En daarna ging de band naar Minneapolis om daar in de omgeving te spelen. Met Maybe I Do uit 1961, opgenomen voor 4 Records, behaalde Dudley voor de eerste keer een hitsucces. Zijn eerste single Last Day in the Mines bereikte de 7e plaats in de country hitlijst. En zijn grootste hit werd The Pool Shark uit 1970. En dat bleef gelijk zijn eerste en enige nummer 1 hit. We gaan luisteren naar Curl on the Billboard.
1: Als pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes. Doodoo.

Bart de Wekener is geboren op 12 augustus 1927 in West Plains in de staat Missouri. Gedurende een carrière van 50 jaar zong hij vele duetten met Dolly Parton, die hij in de midden jaren 60 van de vorige eeuw in zijn eigen Bart de Wekener Show aan het grote publiek voorstelde. Uit die langdurige samenwerking die daarop volgde, kwamen onder meer hits als The Last Thing on My Mind, Please Don't Stop Loving Me en Making Plains voort. In 2002 werd Porter opgenomen in de Country Music Hall of Fame. We gaan luisteren naar Louisiana Saturday Night.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, en ons eerste verzoekje, ja, die komt van de ons eigenlijk. En ons raadselmannetje, die heeft een ongelukje gehad. En hij is tevens de techneut van de ziekenomroep. En we wensen hem van harte beterschap. En we draaien voor hem YMCA van de Village People.

En dan gaan we naar een verzoekje van de heer Kallu. En die ligt op GG 267. Die vraagt aan Abba met I Have a Dream.

En dan gaan we naar Ludovico Einaudi. Oh ja, als ik het goed zeg, Einaudi. En die gaat experience doen. En dat is aangevraagd door mevrouw Susenaar van afdeling GG 267.

En dan gaan we naar André de Jeu met Somewhere Over the Rainbow. Aangevraagd door mevrouw Bootsman van afdeling GG 236.

Op GG277 ligt mevrouw Cara Bruin en wil graag de 500 toes horen. En met Your Nonsense Makes Sense.

En ons volgend verzoekje is aangevraagd door mevrouw Ottons van afdeling GG254. Voor haar gaan we draaien Engel de Bewaarder van Marco Schuitmaker.

En dan ons laatste verzoekje voor vanavond. Celine Dion met I Love You Goodbye. Aangevraagd door Judy N. Jaramillo van afdeling GG 254.

0: En morgenochtend tussen 8 en 10 komt een verzoekje weer langs. Dus blijf luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. We gaan tot aan het nieuws draaien. Dakota van Ellen. En tot na het nieuws.
1: En dit is een plaat gekozen door de technicus.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden en daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonder. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan. Ja, en ik mag de techniek doen.
0: En ik praat een beetje...
1: De boel aan elkaar.
0: Aan elkaar, ja. Nou, we hebben straks nog wat cabaret omlijst door een Nederlands product.
1: Ja.
0: En als laatste half uurtje, de artiest van de avond, Willy Alberti. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Goed zo. En ik begin wel met een hele leuke wat we gaan draaien.
1: Ja, zeker.
0: Ik had hem toen van iemand gehoord van
1: de omroep, ja.
0: Van de omroep. En ik vond hem zo leuk, want ik voel met hem mee. Piet Lopin met de Almere Blues. En daarna Edcilia Rommeli met Alles en Niets.
2: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

0: Hare Festival.
1: Ja, maar meneer de techneut, wat heb jij uitgekozen?
2: Ja, dat heb ik uitgekozen.
1: Ja, maar wat? Ik wil het graag weten.
2: Wil je het graag weten?
1: Ja.
2: Ik heb iets van Tineke Schouten vandaag.
1: Oh, vind ik wel leuk.
2: En die heeft het over de brandwacht. Luister maar even. Ja.
1: Ik ga even rusten. Jongens. Oh, wacht even, jongens. Er staat wat te roken. Wat staat er in de... Wacht even. Oh, jongens. Dat gaat niet goed. Wacht maar even. Heel even. Hè? Huh? Wat is doorgebrand? Blijf maar even zitten, dames en heren. Blijf maar even zitten. Geen paniek. Nee, iemand heeft daar een peuk laten branden, jongens. Kom maar even. Wacht maar even. Wacht, blijf maar heel even zitten. Geen paniek, dames en heren. Geen paniek. Gaat niet hollen, gaat niet rennen, gaat niet hyperventileren met zalen. Blijf op de plekken. De mensen op het balkon... Jongen, hoog in de nok zit ze. Ik ga even contact opnemen, dames en heren, met de brandweerkazerne hier. Want dan gaan we hier even vragen of ze ons kunnen wijzen waar de meterkast zich bevindt. Want dan kunnen we het even snel opzoeken allemaal. Met Van der Linsbroek, over. Mag ik de brandweercommandant, over...
3: Meldkamer Rotterdam, zegt u het maar.
1: Oeh, Matt van der Linsbroek, over. Ik sta hier momenteel in het nieuwe Luxor Theater, over, in Rotterdam, te weten, over. Bij een show van ene mevrouw T. Schouten, over. En die show is op dit moment, over.
3: Ja.
1: En nou dacht ik aan kortsluiting in de meterkast, maar het probleem is, we kunnen de meterkast niet vinden. Ik ben podium opgehaald, want er zitten namelijk 2000 man, die zitten te trillen naar zijn rietje. Mensen zijn totaal de kluts kwijt, zijn enorm geschrokken. Dus gelukkig sterk op podium. Maar mijn collega zoekt achter naar de fout, naar de meterkast. Maar ja, we kunnen de meterkast niet vinden. Kan u het even doorgeven aan hem?

0: schoenen uitgetrokken. Dus, ja. Maar alsjeblieft, maak nou even vaart. Hè? Want het is echt een groot paniekhol hier, hoor. Ja. Ja. Dus moet u even doorgeven aan een collega?
1: En aan wie geef ik dat door?
0: Nou, Flip loopt achter dus. Want ik sta op het podium. Ja, Flip, Flip, Fluimschrapers.
1: Fluimschrapers, die heeft toch ook geen dienst?
0: Ah, nee, die had ook geen dienst, maar die heeft ook gerolen.
1: Die houdt wel van Tineke Schouten?
0: Nou, nee, het was niet voorzienig, maar ik kreeg thuis zijn schoonmoeder op visite. Dus, ja. Hij zegt, ga liever werken.
1: Ja.
0: Dus als u het doorgeeft, heel graag. Pak even het boek erbij, instructies. Ga, niet hollen. Niet infantileren, wacht even. We gaan even kijken. Gaat u vaker naar het theater? Ja, want hoe vaker u gaat, de groter de kans is dat brand uitbreekt. Dus, en dan zijn dit de regels om het pand te verlaten. Let goed op. Punt 1. In geval van brand of bommeldingen. Oh, bommeldingen. Bommeldingen, oh ja. Grijp dan altijd direct naar een blusapparaat zo dicht mogelijk in uw buurt. Nee, mevrouw, dat dingetje van uw man valt niet aan de blusapparaat. Hè? Je hoorde haar gillen, hè? Nee, meneer, er zit ammoniak in de fik, dat is de hel. Dus stop maar weer weg. Gaat om die rode ding daar op zee. Ja, goed zo. Punt 2. Gebruik in geval van nood een nooduitgang. Had u al even gezien waar ze zich bevinden? Kijk mee met mijn beide wijsvingers. U ziet hier achter. Ziet u ze? U ziet ze daar. En boven ziet ze ook. En daarboven ook. Dus. En voor mensen met een lui oog zijn ze daar. Punt 3. Zwemvesten bevinden zich onder de zetels. Of, oh nee, nee, dat is niet voor hier, circa. Dat is alleen voor theaters in Praag. Punt 4. In geval van, let op, hè, want dat kan van levensbelang zijn. In geval van felle brand in de zaal, laat nooit gedrang of paniek ontstaan in de zaal. Nee, verlaat erom de zaal altijd in alfabetische volgorde. Duidelijk, ja. En tenslotte punt 5. Bij calamiteiten bellen we altijd 112. Heel goed. Ik en mijn collega's staan direct voor u klaar, want een brand wacht niet. Kijk nou wat.
2: Ja, ja.
3: Ze kennen wat van, hè?
2: Ja, zo is het.
3: Ze kennen wat van.
2: Hey, we gaan naar Oetse Verschoort met Sylvie en Pons, een oudje.
3: Ja, zeker.
2: De Zuiderzeeballade.
3: Ja, die hoort erbij, hè?
2: Ja, en dan John Brouwer met De Muzikant.

Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke, ja,

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Willy Alberti. Geboren op 14 oktober 1926 in Amsterdam als Kareltje Verbrugge. Het zingen zat hem al in het bloed. Zijn vader verdiende de boterham voor het gezin. Dat bestond uit 8 kinderen als zingende kelner. En goed voorbeeld doet goed volgen. Kareltje zong op 11-jarige leeftijd al op alle hoeken van de straat en in de cafés van de Amsterdamse Jordaan. Hij zong niet altijd alleen. Zijn neefje Jantje van Maskeer, later Johnny Jordaan, zong vaak met hem mee. We gaan luisteren naar Mijn leven is een lied en Aan de voet van die oude wester.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat was natuurlijk Willy Alberti samen met Johnny Jordaan. De stem van Willy Alberti werd ontdekt door Henk Zwarts. Door zijn toedoen kwam Karel in de theaterzalen terecht en kreeg hij een rol in de operette Rosemarie. De oorlogsjaren die bracht Willy Alberti zo, was hij zich er ondertussen gaan noemen door bij het Volkstoneel en schitterde hij in veel stukken van Henk Voogd, ofwel Henvo. Met titels als Het kind in de sloppen, Moedersjongen en Als moeder te veel is. Op 24 november 1944 trouwt Willy Alberti dan met Ria Kuiper. Uit dit huwelijk worden Willeke en Tony geboren. We gaan luisteren als wilde orchidee en we gaan luisteren naar De glimlach van een kind.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Willy Alberti. Op aanraden van Henk Voogd ging Willy Alberti zich toeleggen op het zingen van Italiaanse liedjes. Hij sprak geen woord Italiaans, maar studeerde deze liedjes fonetisch op gehoor in. Ze bleken goed te liggen en al spoedig kon Willy Alberti zich laten afficheren als tenor Napolitano. In juni 1948 maakte hij zijn radiodebuut in Avro's Bonte Dinsdagavondtrein. Zijn tv-debuut maakte hij in de show van Tom Anders met Come Prima. Daarna veroorzaakte hij een run op de platenwinkels. Eind 1958 waren van deze plaat in 6 weken tijd ruim 50.000 exemplaren verkocht. Later kreeg Willy Alberti nog een eigen tv-show samen met Willeke, waarin hij met vele bekende artiesten een duet zong en uiteraard ook natuurlijk met Willeke. Jaren na zijn overlijden was er in Amsterdam een Willy Alberti museum, waar allerlei herinneringen aan hem tentoon werden gesteld. We gaan luisteren naar Come Prima, Forse e Notte en Torna a Sorrento.
0: De artiest van de avond.

0: dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dat is morgenochtend de herhaling van 8 tot 10 uur. En daarna hebben we het live de Testament van de 60's.
2: Ja, precies.
1: Jan van Eunen en Joop Venega. En de morgenavond, daar zijn wij er weer. Met een muzikaal bloemetje live.
2: Ja, klopt.
1: En het is totaal ander programma. Met een reisje door Europa ongeveer. En duetten doen wij een half uurtje. En we hebben natuurlijk wel een artiest van de avond.
2: Ja, daar gaan we niet omheen, hè?
1: Nee,
2: maar
1: dat
2: blijft niet. We hebben geen Nederlander, dan pakken we altijd
1: buitenlanders.
2: Ja, dus zo is het.
1: Zo is het.
2: Zo is het.
1: Nou, wij hebben weer met veel plezier gemaakt, het programma, zou ik zeggen.
2: En ik heb het hoop dat u met plezier geluisterd hebt.
1: Ja, dat hoop ik ook.
2: Ja, dat is belangrijk, want daar doen we het voor een beetje.
1: Ja, toch?
2: Ja, zeker weten. Nou, mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wij wensen u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Een beetje gezonder.
2: En we hebben er nog eentje, hè?
1: Ja, Door de Nacht Klinkt een Lied met Willy Alberti.
2: Oh, maar even wachten, 3 seconden nog.
1: Ah.
2: Je hebt te kort gepraat.
1: Heb ik 1, 2, 3.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanvallen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama of badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voegen werden geblazen, ramen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: De opkikker van de maand.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Helemaal correct.
2: Dat zijn wij dus, hè?
3: Ja, precies. Ja.
2: Ik ben Jan van Eunen en jij bent...
1: Joop Veninga.
2: Oh, wat verdorie, wat gezellig weer. Hey, afgetrapt met de opkikker van de maand. Oktober, dat was natuurlijk Monday van de mama's en de papa's. En we beginnen altijd ons programma beginnen we altijd met het eerste uur met Elvis Presley. In dit geval was het Girls, Girls, Girls, een film uit 1968. En dat gezegd, we gaan heel veel muziek draaien uit de jaren 60. En we hopen dat het weer allemaal...
1: Plaatje, praatje.
2: Gaan we veel praten dit keer of denk je van nou...
1: Ik denk dat we meer muziek moeten gaan draaien.
2: Toch meer muziek, hè?
1: Ja.
2: Nou, waar gaan we mee beginnen dan, Joop?
1: We gaan nu beginnen met Kiss and Twist van Jack Hammer.
2: Oké, en heb jij vroeger ook wel getwist?
1: Tekst?
2: Getwist, vroeger?
1: Vroeger heb ik... ik kon niet twisten. Mijn broer die boven mij zat, die kon twisten. Die was... zo lenig als elastiek.
2: Okay.
1: Ja, echt. Maar ook de enige in de familie. hij twist iedereen eruit.
2: Okay, nou leuk. Nou goed, we gaan twisten met Jack Hammer, Kiss and Twist.
1: Maar je gaat er wel even overheen, hè? Heb jij getwist?
2: Ja, wel.

0: Patchy LeClark. In het Frans en het Duits.
1: Ja.
0: Wat wil je nog meer?
1: Hollands.
0: Nou, misschien zal ze dat ooit gedaan hebben, weet jij het?
1: Weet je veel?
0: Ik weet het niet. Hey, voor Land of Hope and Glory, Vera Lynn, Joop, zeg het maar.
1: Ja, Vera Lynn, dat is, ja, wie kent Vera Lynn niet? Ze begon met optreden als 7-jarige en gebruikte vanaf haar 11e jaar de meisjesnaam van haar grootmoeder, Margaret Lynn, als artiestennaam. Ze trad voor het eerst op in... op de radio in 1935 bij het Joe Los Orchestra. Destijds een heel beroemd dansorkest. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939... werd ze beroemd als zangeres die de Britten een hart onder de riem stak. En zong voor de militairen naar de oorlogsgebieden waar ze naartoe werden uitgezonden. Ze verwierf ermee de bijnaam Forces Sweetheart. Oftewel lieveling van de troepen. Dat is niet meer niks aan gelogen natuurlijk. Hè? In dat jaar nam ze het nummer We'll Meet Again op. Dat goed bleek aan te slaan en bij velen tijdens de oorlog van hun geliefde gescheiden waren. In 1940 kreeg Lynn haar eigen radioprogramma Sincerely Yours, waarin zij boodschappen doorgaf aan soldaten in het buitenland en verzoeknummers zong. Ze bezocht natuurlijk ook
0: In die periode.
1: Ziekenhuizen en jonge moeders.
0: Mm-hmm.
1: Om interviews te doen.
0: Mm-hmm.
1: En die kon ze dan doorgeven aan de soldaten. Dus
0: echt, okay.
1: En er staat een foto bij dat artikel.
0: Mm-hmm.
1: Vera Lynn zingt in de munitiefabriek in 1941.
0: Oké. Okay. Ja, dat bedoel ik. Ze heeft heel veel ook voor de soldaten.
1: In de oorlog.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ze hebben natuurlijk heel veel betekend in de oorlogsjaren. Maar inmiddels is ook onze achtergrondmuziek is weg. Dus we gaan gauw weer verder met muziek, want daar zitten we toch hier voor.
1: Ja, zeker.
0: We gaan verder met A World Without Love, Peter and Gordon.
1: Kun je je voorstellen?
0: Ja, ik wel.
1: Ja? Yeah?

0: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine. Iedere vrijdagavond van 8 tot 10 uur met Jan van Eunen.
1: Klassieke omroep, medisch verantwoord.

0: Ja, dat waren achterin volgens A World Without Love. Dag, World Without Love. Van Peter Gordon. En daarna La Bamba van Trini Lopez. En tot slot Come See About Me van de Supremes. Trini Lopez. Dat was een succesvolle start van hem in 1963 met het lied If I Had a Hammer. Dan ga je maar niet in zijn gedachten zitten wat hij zou doen met die hammer. Maar het was een mooie binnenkomen en hij heeft daar heel veel succes later mee gehad. En ook andere hits natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Met minder succes werkte Lopez ook als acteur. Zijn eerste film was Marriage on the Rocks. Ja, sowieso linkersoep natuurlijk om op rotsen te trouwen. Maar waarin hij optrad naast Sinatra en Dean Martin. De bekendste film waarin hij speelde was The Dirty Dozen uit 1967. Hij heeft ook nog samengespeeld met Pat Boone trouwens.
1: Ja.
0: Ja. Hij had, tot op hoge leeftijd heeft hij nog opgetreden.
1: Mm-hmm.
0: En in 2005 nam hij deel aan een benefietconcert voor slachtoffers van de tsunami in de Indische Oceaan. In de zomer van 2013 trad hij op in de concertreeks van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht.
1: Hmm.
0: Hij is overleden op 83-jarige leeftijd, helaas, aan de gevolgen van COVID.
1: Ja, ook een van de velen die het helaas niet hebben mogen overleven.
0: Het is niet anders.
1: Het is niet anders. Zo is het. Gaan we gaan
0: verder. Niet minder triest.
1: Nee, ja, ook zo. Het is heel triest natuurlijk, hè?
0: Ja, toch?
1: Alle mensen die daaraan zijn overleden is natuurlijk... Ja.
0: Nou, als mensen die überhaupt overlijden aan de ziekte.
1: Jawel, natuurlijk. Maar goed, dat was wel heel heftig allemaal in die periode. Jaren 20.
0: En nog, hè? Je krijgt nog steeds een prik.
1: Je krijgt nog steeds een prik. En er lopen nog steeds mensen met long-covid die gewoon niet...
0: Die niet functioneren meer.
1: Die niet meer goed kunnen functioneren.
0: Dat is wel erg genoeg.
1: Het is heel erg, inderdaad. Hé, we gaan verder met het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: En hier is deze keer weer van Harriet van Eunen. En zij vraagt de Plastic Ono Band. Onder leiding van John Lennon. Met het nummer Give Peace a Chance. Voor ieder die luistert. En natuurlijk voor het verplegend personeel. Give Peace a Chance.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, dat was onze eigen Treya Dobbs met het nummer You've Lost That Loving Feeling. En dat nummer kennen we natuurlijk ook van de Righteous Brothers. Maar Treya Dobbs heeft er ook een klein hitje mee gescoord in de jaren 60. En daarvoor hadden we het... Kling, kling. Ik ben weer nodig. Maar daarvoor hadden we natuurlijk de...
1: Je moet de hartenplaat gieten.
0: Waarschijnlijk wel. En daarvoor hadden we... Lachen hebben wij. Tjoe. We hadden natuurlijk de verzoekplaat. Give Peace a Chance van de Plastic Ono Band. En we waren eventjes aan het discussiëren over hoe ze nou aan die naam kwamen. Ja, dat weten we inmiddels. We hebben even opgezocht. Komt natuurlijk van Yoko Ono. Maar zij heeft ook zelf in de band gezeten. En wat blijkt nu? Ze zijn een tijdje uit de running geweest. Maar in 2009 zijn ze weer bij elkaar gekomen. En het blijkt dat ze nog steeds als de Plastic Ono Band aan het optreden zijn. Dus dat is eigenlijk ongekend,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: En als ik John Lennon en Ono hoor, dan moet ik altijd aan het Imagine denken.
0: Ja.
1: Ik vind dat zo'n steengoed nummer.
0: Dat is tijdloos.
1: Ja, absoluut.
0: Dat kun je altijd draaien.
1: Ja.
0: Hey, wat we ook altijd kunnen draaien zijn jouw herinneringen.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou, vertel het maar, Joop.
1: Ja, dat gaat.
0: Wat gaan we draaien?
1: We beginnen met A Wooden Heart van Elvis Presley. En daarna hebben we Are You Sure van Allison's. En als laatste Corina. Dus Corine en Corina van Herman van Keken.
0: Daar gaan we straks het over vertellen.
1: Ja, precies, we wilden net overleggen. Maar het is bij deze gedaan.
0: Er wordt niet overlegd, Joop. We gaan gewoon nu draaien.
1: Ja hoor.

0: I love you so, don't you know.
1: Oh, het is lekker dat je me even me houdt.
0: Ja, precies.
1: Dat is toch niet waar?
0: Oh, ik ben meteen verslagwacht.
1: Nou, anders ik wel. Ik zit hier met rode koontjes nu.
0: niet doen. Wooden Heart van Elvis Presley. Are You Sure van The Allisons. En Corina van Herman van Keken. En Herman van Keken, dat is, die is vooral bekend vanwege zijn nummer Papi loopt toch niet zo snel. Zijn carrière begon in 1959 bij het Jimmy Rogers concours. Dat had hij toen gewonnen. En toen is hij als reizende ster doorgegaan. Door dat concours kreeg hij een platencontract bij Philips. En zijn eerste single flopte. Maar de tweede, Corina. En dat was een cover van Corina.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, lekkere tekst geschreven, joh. Van Ray Patterson. Wat slaat dit op? Van Ray Patterson.
1: Mm-hmm.
0: En het eindigde op nummer 5 in de hitlijsten. Hierna begonnen zowel solo als met de Utrechtse groep The Drifting Five op te treden. So. En later deed hij dat met de band Speakeasy.
1: Oké.
0: Speakeasy.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Gaan we verder met Millie Scott?
0: Laten we doen, hè?
1: Ja, Fernando en Filippo.
0: Ook een kenmerk, een nummer.
1: Zeker.

hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Nou, kondig ik Fernando en Filippo, familie Scott, kondig ik even af.
1: Oh, dat doe je nu al.
0: Ja.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: En dan ga jij zeggen.
2: Ja, in het kader van de Beatles, de twee kampen. De Beatles en de Rolling Stones. Rolling Stones met Street Fighting Man en Hello Goodbye van de Beatles. En het, we gaan naar het nieuws toe.
0: Ja.
2: En na het nieuws zijn we weer met z'n tweeën bij u terug.
0: Met nog, aan de andere kant.
2: Met nog een heerlijk uurtje.
0: Zeker.
2: Jaren 60. Tot straks.
0: Tot later.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om op die manier de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van zijn longen ontdekt en na een onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Een deel van zijn rechterlong is intussen operatief verwijderd. De 71-jarige paus staat bekend als fit en sportief en is voor een kerkleider relatief jong. Hij blijft de komende dagen in het ziekenhuis om verder te herstellen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En dat is geen woord aan gelogen.
2: Nee, want we zijn er weer met z'n tweeën. Twee uur.
1: Niet weg geweest ook.
2: Nou ja, je hebt even koffie gehaald. Dat is wel weer lekker.
1: We hebben geluisterd naar Remember the Good Times van The Cats.
2: Ah, fijn.
1: Dat is juist een plezier.
2: Ja, altijd. Ik bedoel, twee uur even met The Cats beginnen. En een klein verhaaltje erover. Ik werd grootgebracht met mijn opa. Die was helemaal gek van The Cats. Ik kreeg van hem ook mijn eerste platenspelertje. Maar ik moest er ook wel dan de LP's van The Cats van kopen. Want als hij dan bij ons kon logeren. Eens om de week kwam hij dan het weekend bij ons. En dan moest Jan de volgende nummers opzetten.
1: Ja.
2: En dat deed Jan ook trouwens.
1: Daar is ook niks mis mee, toch?
2: Nee, zeker niet. Want ik ben er ook best wel een grote fan van. Uiteindelijk geworden.
1: Over Volendammers gesproken.
2: Ja, we blijven even in Volendam. Dat doen we met BZN, maar ook met alles. Want dat is ook een Volendamse band. Ook uit de jaren 60. BZN was toen nog zonder Carole Smit of Annie Schilder. Dat was toch echt de viermansformatie.
1: De BZN jongens.
2: Ja, de band.
1: En, op die ophaalbrug.
2: Op die ophaalbrug, ja inderdaad.
1: Ik zie het zo voor.
2: Ja, en alles is ook zo'n bandje uit de jaren 60. En hun nummer dat heet Murdoch 96182. Hier zijn ze.

0: Ja, dat was... Hoor je me wel? Hoor je ons wel?
1: Ja, zeker.
0: Oh.
1: Ja, ja.
0: Het is ineens heel erg zacht.
1: Maar goed. Ik zit aandachtig te luisteren.
0: Jij zit aandachtig te luisteren. Ja. Of wat ik ga vertellen.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, ik ga vertellen dat natuurlijk... Net hadden we alles met Murdoch 96182. En jij verweet me... Of nou, verwijt het niet. Jij zei tegen me, je bent wat vergeten. Maybe someday aan te kondigen van BZN.
1: Ja.
0: Maar ik dacht dat ik dat wel gedaan had.
1: Ja, dat weet ik niet meer.
0: Nou, gewoon terugluisteren naar de herhaling. Want dat doen we ook, hè. We worden nog herhaald, hè. Dat weet je.
1: Ja.
0: Nou, fijn. Hey, ja, dan is het tijd voor het volgende. We gaan de volgende nummers opdragen aan Robbie van Leeuwen. Want die heeft zowel in The Motions als T-Set als Shocking Blue gespeeld. En is de Haagse beat. En jij wilde wat gaan vertellen over The Motions. Nou, vertel het maar, Joop.
1: Ja, het was inderdaad een Haagse nederwietband. En die is opgericht in 1964 door Henk Smitskamp, basgitaar, Robbie van Leeuwen, gitaar, Rudy Bennett, zang en Ziep Warner, drums. In 1970 werd de band opgeheven.
0: Oh.
1: De Motions kwamen eind 1964 voort uit Richie en de Ricochets, waarin Bennett en Van Leeuwen speelden. De band die raakte op 8 augustus 1964, maakte ze deel uit van het voorprogramma van het legendarische optreden van de Rolling Stones in het Koerhuis in Scheveningen.
0: God, dat was met een gevecht al, jongen.
1: Ja.
0: Oh, niet normaal.
1: Ja, absoluut, toch?
0: Ja.
1: Dus, maar ja. Ik, je eieren.
0: Ja.
1: Aardappels zijn afgegoten, ja. Nu zijn je eieren in de buurt. Even onder koud water, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Okay.
0: Even laten schrikken, hè?
1: Ja, en wordt het...
0: Ik zal je even laten schrikken straks.
1: Na het najaar van 1964 begonnen Van Leeuwen en Bennett samen met Smitskamp en Warner weer een nieuwe band. En die heette The Motions.
0: Godverdorie, wat mooi.
1: Goed.
0: Muziek achter, aangenomen muziek afgelopen, dus we gaan gauw beginnen. Everything That's Mine, The Motions, Don't Love Someone van de T-Set en Love Machine van Shocking Blue.

0: Ja, dit was al met Mariska Ferres en Love Machine, Shocking Blue. Daarvoor de T-set met Don't Love Someone en Everything That's Mine van The Motions. Dat waren de drie uit Den Haag. We blijven nog eventjes in Den Haag, naar Voorschoten. En dat gaan we doen met de Sandy Coast. En wel bekend. Wil jij nog wat over de Sandy Coast vertellen? Of
1: zeg ik ga wel wat over Sandy Coast.
0: Oh ja? Nou, vertel.
1: Gaan we dat nu doen?
0: Ja, doe maar.
1: Oké. Nou, de groep die trad veel op in buurthuizen. Mm-hmm. En deed mee aan de talentenjachten. En bij die talentenjachten werd de groep vaak tweede. Omdat de groep altijd een grote achterband fans meenam. En de organisatoren ze daarom graag terug wilden laten komen. Moest je ook een keer eerst laten worden natuurlijk.
0: Ja.
1: De interesse in talentenjachten nam daarom wat af bij de groep. Maar toen in 1965 het muziektijdschrift Hitwezen een talentenjacht organiseerde, deed de groep mee op voorwaarden dat ze tot winnaar uitgekozen zouden worden. Nou ja. Wanneer was dat? Wat zei ik? Welk jaar was dat?
0: In de jaren 60 natuurlijk,
1: ja,
0: sowieso.
1: Precies. Ook zo corrupt als ik weet niet wat.
0: Ja,
1: toch?
0: Tuurlijk. Ja. Dat is van alle tijden, Joop.
1: Wat zeg je?
0: Dat corrupte is van alle tijden.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. De hoofdprijs was een platencontract bij Negram.
0: Ja, dat klopt.
1: Het ging ze dus niet om te winnen, maar het ging hun om de platencontract.
0: Maar goed, dat is logisch.
1: En zoals beloofd won de groep het contract. En Eddie Nelson en de Edisons, de groep van Eddie Owens, werd tweede.
0: Eddie Owens.
1: Mooi stel bij elkaar.
0: Ja, zeker. Dat vindt Eddie Owens nog steeds niet leuk dat toen gebeurd is.
1: Want ik heb ze nu gaan zingen?
0: Wat ze nu gaan zingen is een nummer van wat we in het eerste uur gedraaid hebben. Veralin. En het is een heel andere uitvoering.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Dat geloof ik best. Hey, hier is Sandy Coast. Even nog een kanttekening. Sandy Coast, Hans Vermeulen, dat was de frontman. Mm-hmm. Die heeft als achtergrondkoor, hebben ze ook Anita Meijer hebben ze gehad.
1: Oh joh.
0: Ja, en ook het eerste nummer van Anita Meijer, daar zingt hij ook mee. Hans Vermeulen. Ja, misschien is het wel handig om dat maandag een keer even met Peter over hebben dat we dat gaan draaien. Ja?
1: Ja.
0: Gaan we nu verder met Sandy Coast en We'll Meet Again.

0: Oh, ja, dat genieten met de grote drie. Dat is natuurlijk met Tom Jones en Cliff Richard en Engelbert Humperdinck. We willen in het geval Gino uit de receptie. Ja. Die wilde graag iets van Tom Jones horen. Ik denk, nou, daar kan ik het mooi gelijk inpassen. Dus we gaan beginnen met Green Green Grass of Home, als zijn verzoekplaat, van Tom Jones. Dan Girl, You'll Be a Woman Soon, wat we ook kennen van Neil Diamond, van Cliff Richard and the Shadows. En From Here to Eternity van Engelbert Humperdinck. Dus als eerste de verzoekplaat.
1: Flevo Verzoekplaat.
0: Speciaal voor Gino, ja. Uit de receptie.

mensen. Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, dit zijn toch echt wel de grote drie van het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, zeker.
0: Ze leven alle drie nog. Engelbert Humperdinck was dit met From Here to Eternity. En daarvoor hadden we Girl, You'll Be a Woman Soon van Cliff Richard and the Shadows. En Green Green Grass of Home als verzoekplaat van Gino uit de receptie van Tom Jones. Gaan we gauw verder met het volgende.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Hé hey Joop, vertel het maar.
1: Runaway van Del Shannon. Heel gezellig nummer. En The Temptations daarna met de Everly Brothers. Niet minder gezellig. En dan eindigen we met onze eigen, zeg ik dan maar. Blue Diamonds met A Little Spanish Town. En de Blue Diamonds was een Nederlands duo bestaande uit de broers Riem en Ruud de Wolf. De broers van Nederlands-Indische afkomst braken in 1960 door met de wereldwijde hit Ramona. Het woord blue in de naam van de band verwijst naar het scheldwoord blauwe dat in de koloniale tijd door de Nederlandse zeelui werd gebruikt voor inlanders. Zogezegd Javanen. En dat in de Blue Diamonds een geuzennaam werd. Ja, nou, dat is mooi.
0: Ja, dat is prachtig.
1: En ook dat het niet zo zwaar aan getild wordt.
0: Nee,
1: dat
0: zeker.
1: Dat is nergens van nodig. Nee. We gaan beginnen met A Runaway van Del Shannon. Temptation, Everly Brothers daarna. En tot slot A Little Ship. Nee, niet A Little Ship. A Little Spanish Town van Blue Diamonds.
0: Niet heel anders, hè? A Little Ship. Nee,
1: keep sailing, hè?
0: Keep sailing.
1: Blijf je aan het zeilen.
0: Ja, nou komen ze alle drie.

0: Nou, dat waren jouw herinneringen, Joop.
1: Ja, heb je ervan genoten?
0: Ja, geweldig, vond ik het weer.
1: Ik wel.
0: A Little Spanish Town, Blue Diamonds, Temptation van de Everly Brothers en Runaway Del Shannon. Daar begonnen we mee. Goed, nou Joop, we gaan even een rondje naar Europa doen.
1: Gezellig.
0: Een beetje gepikt van Jan en Truus. Die doen het ook een rondje Europa.
1: Ah, oké. Okay.
0: Maar goed, dan gaan we even naar Frankrijk, dan gaan we naar Italië en dan gaan we, blijven wel in Nederland, maar we gaan naar een Duits nummer. We gaan dus naar Serge Gainsbourg met La Javanese, Niente di Niente van Mina en onze aller Heintje en Ich bau dir ein Schloss.
1: Is hij nog maar bezig, hè?
0: Ja, dat is hij ook zeker.
1: Ja. Hetzelfde als de Sagrada Familia.
0: Ja, zoiets.
1: Dat is dit jaar afgekomen, maar.
0: Ja, we gaan nu door Serge Gainsbourg, hè? Dat kan we niet doen.
1: Nee, dat is waar.

0: Ons aller Heintje.
1: Ja.
0: Ik bouw hier een schloss. En daarvoor Niente di Niente van Mina. En daarvoor hadden we La Javanaise met Serge Gainsbourg. Die we kunnen kennen. Met het nummer van Jane Birkin met Je t'aime moi non plus.
1: Ah.
0: Ken je dat nummer?
1: Javanaise.
0: Niet? No. Ja, wel als het ooit wel.
1: Ja,
0: je
1: mooi,
0: zal,
1: ja.
0: Je zal er ongetwijfeld met drie afgeschuiveld hebben.
1: Maar dat heb ik. drie jaar geschuiveld heb, dat weet ik niet. Maar.
0: Hey, maar we moeten wel. Ja, we moeten wel door.
1: Want het is. Twee uur zit er alweer bijna.
0: Bijna op. We gaan nog even eentje doen, hè? Deze.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan. Uit de jaren 60.

0: Lekker relaxed nummer, Jan.
1: Ja, leuk hè.
0: Ja.
1: Nummer van Paul Anka. Nummertje uit 1960. Put Your Head on My Shoulder van Paul Anka. Gezongen door John Almaro. Dat ben ik dus. En hey, jongens, het is weer tijd. We hebben nog maar 5 seconden over, dus we gaan heel gauw afsluiten. Het gaat er goed en tot de volgende keer.
0: Ja, maar zo.
2: That's all, folks.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Robjette is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al ontstaan er landinwaarts wel wat stapelwolken. Aan de kust heeft de zon de meeste ruimte. De temperatuur loopt op van 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen wordt het met 20 graden wat warmer en vrijdag slaat het weer om naar een koeler en wisselvallige weertype, waarna het weekend uitkomt op zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelstep en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder 4 foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

to hate them and fear them, to run and to hide.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Espreja, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Espreja, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Bruno.
3: Say, what's up, fellas?
2: Hanging out down

0: De FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is

0: bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toen.

0: wedding day.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. Zijn auto werd door het kolkende water de zee ingesleurd. Op het eiland zijn wegen ondergelopen en meerdere voertuigen meegesleurd. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen alleen te reizen als dat noodzakelijk is. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog, er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

beter. Beter is mijn ideaal. Grijze trui, rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar. Groot, knap en 18 jaar. Beter vindt de meisjes dom. Kijk niet naar ze om, want zo is beter. Lieve Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet? Peter!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. In Utrecht is vanmiddag crimineel Khalid H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. H. overleefde in 2017 ook al 2 liquidatiepogingen, waarvan Ridouan Taghi volgens justitie de opdrachtgever was. Bij de eerste poging werd per vergissing iemand anders doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

Soms loopt het even net wat anders. Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: Ja, welkom. Mijn naam is Truus.
2: Mijn naam is Jan.
1: En ons muzikaal bloemetje. We gaan eerst een reisje door Europa maken. Ja, welkom. Ja, vind je dat leuk?
2: Ja, vind ik prima.
1: Prima. En dan zingen dan ook de mensen van dat land. De zangers en zangeressen. In hun eigen taal.
2: Dat is de bedoeling, ja.
1: Tweede half uurtje, dan gaan we naar de greep uit de kast. Ik heb weer een aantal cd's uit de kast gegraapt.
2: Ja, en ik heb de hele stapel gekregen.
1: Ja, tuurlijk. Jij mag ze draaien.
2: Ik mag ze draaien. Nou, ik ben nieuwsgierig.
1: En dan gaan we naar tweede uur, na het nieuws. Dan hebben we een half uurtje duetten.
2: Ja, dat hebben we al uitgezocht.
1: Ja, dat zijn er ook weer aardig.
2: Aardig hoeveelheid. Ja. Ja, leuk.
1: En daarna, de artiest vanavond.
2: Dat is vanavond.
1: Faya con Dios.
2: Ah, lekkere groep.
1: Ga ik wat over vertellen?
2: En ik ga die muziek draaien.
1: Maar zover is het nog niet.
2: Nee, we gaan eerst aan de gang met...
1: Een reisje door Europa.
2: Reisje door Europa. En we beginnen in IJsland vandaag.
1: IJsland, ja.
2: Is een klein eilandje? Ja, groot is het niet.
1: Nee, er zijn nog kleinere eilanden.
2: Ja, hè.
1: En ze hebben één grote weg.
2: In mijn badkamer heb ik de kleinste eiland.
1: Ja. Eén grote weg, hè? Eén rondweg.
2: Ja, één geasfalteerde weg rond.
1: Ja.
2: En dan kom je weer in de hoofdstad uit.
1: Ja. En dan kan je ook nog wel tussendoor met off-road rijden.
2: Maar het is een prachtig land om te kijken.
1: En maar goed.
2: Ontzettend interessant voor
1: gaan,
2: toeristen.
1: Ja. Daar is Johanna.
2: Johanna?
1: Ja.
2: Die is waar
1: eigenlijk komt ze uit. Is ze geboren in Denemarken?
2: Ja, maar niet zeggen. Ik dacht dat het een Deense was, maar.
1: Nee, maar ze verhuisd op.
2: Is verhuisd naar IJsland?
1: Ja, naar IJsland. Mm. Op de tweejarige leeftijd verhuizen met haar ouders.
2: Ja, dan is het wel
1: naar Reykjavik.
2: Ja, eigenlijk wel
1: Heb je meer IJslands dan Deens?
2: Toen ze begon te zingen was ze 8 jaar.
1: Ja.
2: En dus was ze al 6 jaar in IJsland.
1: Daarom dus.
2: Merendeel al.
1: Nou ja, je taal krijg je dan ook gelijk mee met je tweede jaren.
2: Ja, dat begint ook dan, ja.
1: Nou,
2: ik kan je vertellen dat ze de eerste album al maakte toen ze 10 jaar was.
1: Nou,
2: dat is jong, hè?
1: Ja.
2: Ja, we hebben wat meer jongensartiesten, maar meteen hun album, dat is al heel eind. Dat is prachtig, mooi.
1: Ja, prachtig.
2: Hoewel, ze probeert aan het Songfestival mee te doen en dat lukte nergens, hè?
1: Nee,
2: Heb ze geen massa mee. Nee. Ze heeft 1 keer meegedaan. En op 12 mei 2009... En toen werd ze de tweede plaats met 218 punten. En dat was toch te weinig.
1: Ja.
2: Ah, zielig voor haar. Ja. Maar ze heeft wel een mooi liedje, weet je. We gaan draaien.
1: En dat was eigenlijk, En dat was eigenlijk de plaats voor om echt naar de Eurovisie Songfestival te gaan.
2: Ja, de voorronde was dat.
1: Dat was de voorronde voor de. Ja, arme mens.
2: Ja. Nou ja, goed.
1: Maar goed. Weet je waar we naar gaan luisteren? Naar... Touw.
2: Ja.
1: Of toe.
2: En het betaalt.
1: Do.
2: Betekent do. Ja.
1: Ja.
2: Gewoon do. Dat komt do.

0: Ja, we zijn uit IJsland nu, hoor.
1: Ja, we gaan...
0: Een ander eiland.
1: Ja, Engeland. Of Groot-Brittannië, hoe je het ook zeggen wil.
0: Het is een wat groter eiland. Ja,
1: ja. Zeg dat wel. En als ik nou zeg Reginald Kenneth Dwight...
0: Ja, dat zegt mij niks natuurlijk.
1: En als ik Elton John zeg...
0: Ja, dat zegt me wel
1: nou,
0: wat.
1: Dat is Elton John.
0: Dat was die opvallende man met die bijzondere brillen.
1: Ja, en kleding eigenlijk.
0: En de kleding
1: ook wel,
0: een beetje
1: de kledij
0: ja,
1: ook
0: ja,
1: altijd.
0: Ja, ja. Heel opvallend. Maar ja, daar is hij wel bekend mee geworden.
1: Ja, hij speelde op zijn vierde al piano.
0: Zo.
1: Ja,
0: ik heb wel mijn vierde jaar op een piano gespeeld.
1: Maar ja, dat was ping, ping, ping, ping.
0: Nee hoor,
1: nee.
0: Ik werd er gewoon op neergezet met autootjes.
1: Ach.
0: Nee.
1: Zijn ouders, vooral zijn vader, ja, die wilden hem eigenlijk bankier zien worden. Hè?
0: Ja, is ook niet slecht hoor.
1: En toch mag hij naderhand op 7-jarige leeftijd naar de Royal Academy of Music.
0: Op 7 jaar al? Dat is wel vroeg, hè?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Maar ja, hij had ook verschillende bandjes, hè?
0: Ja, ja.
1: Ach ja.
0: Nou ja, hoe komt hij dan in de naam Elton John? Weet jij dat? Nee. Geen idee. Ik ben stil tenminste. Ja. Oké. Okay.
1: Nou, hè, de... dat doet die, hoe heet het, die John Baldry.
0: Ja.
1: En saxofonist Elton Dean.
0: Ja.
1: En daar heb je Elton van, de ene Elton van gebruikt.
0: Ja.
1: En, en die John, want die zorgen ervoor dat hij Elton John gaat heten. Die twee.
0: Oh, die zat in de, ook een beentje, zeg maar.
1: In de onder invloed van hun eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Zie hoe ze dan bij elkaar krijgen.
1: Ja, maar je spreekt makkelijker Elton John uit dan Reginald Kenneth Dwight.
0: Nou, dan kun je vlot uitzetten hoor. Zeg het nog een keer.
1: Nou, Elton John gaat vlogger.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Nou ja, wie kent hem niet, hè? Was grote vriend van prinses Diana ook nog, hè?
0: Precies.
1: Daarom.
0: Daar had hij ook een mooi afscheidliedje voor. Hè?
1: Ja, maar wij gaan luisteren naar Rock'n'Roll Madonna.
0: Ja, Rock and Roll.
1: Ja, Madonna.
0: En wij vertalen dat naar rock and roll.
1: Ja, we laten die nemen een kommaatje en nietje.
0: Ja. Oké, dan gaat hij draaien.

0: Nou, mijn zingmachine doet het niet. Die geeft geen geluid. Hij start wel, maar het geluid komt niet door.
1: Nou, dan houdt het op.
0: Ja, dan moet ik het
1: even. Hé, maar we gaan naar Frankrijk.
0: Ja, en als ik je dan zeg Jean-Philippe Smet, weet je dan wie ik bedoel?
1: Ja.
0: Ja, geloof ik niks van.
1: Ik heb het afgekeken.
0: Oh, vertel dan.
1: Johnny Hallyday. Ja, ja, daar was ik vroeger in mijn kamer met zijn foto's.
0: Ja, dat wist ik. Allemaal, ik denk, nou, dat moest je erbij weten. Maar...
1: Ja, want zijn vader, die kwam, hij is zelf wel in Frankrijk geboren, hoor. Ja. Maar zijn vader, die kwam uit België. Ja. Dus vandaar een beetje Nederlandse naam eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: En weet je hoe in die naam Johnny Hallyday kwam?
0: Nou, vertel maar eens.
1: Nou, door zijn nicht. Je had een relatie met de zekere Lee Hallyday.
0: Juist, ja.
1: En toen heb je dat maar veranderd in Johnny Hallyday.
0: Ja, dat was makkelijker uit te spreken. Begrijp ik.
1: Nou ja, het was natuurlijk... In de jaren 60 en al die meiden lagen in katzwijn voor John Hallyday.
0: Al die meiden pas jij ook bij. Weet
1: ja,
0: dat?
1: Natuurlijk.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, want in 1960 liep zelfs een van zijn concerten in Parijs zo uit de hand dat er gedurende enkele maanden een rockverbod van kracht was.
0: In het Franse hoogstaan. Nou, ik hoor
1: mocht
0: het
1: je niet meer rocken?
0: Zo gek zijn die meiden allemaal. Nou, ik ga me gauw eentje draaien.
1: Nou, we gaan naar Mon pays, c'est l'amour.
0: Jawel, mijn land, het is de liefde.
1: Ja.

0: tous ses doigts en même temps que toi.
1: Dan gaan we doorreizen.
2: Ja, waar gaan we naartoe?
1: Naar Spanje.
2: Ah, een lekker warm land.
1: Ja, en daar is Las del Rio.
2: Ja, en weet je wat je het bekendste van geworden is?
1: Nou?
2: De Macarena.
1: Oeh, ja.
2: Ken je die nog?
1: Ja.
2: Dan dans je erbij.
1: Dan dans je erbij en dan moet je ronddraaien. Ja.
2: Ja. Ik weet het maar altijd goed.
1: Daar is dus gezegd. En eigenlijk die groep, het is een zangduo. En dat werd opgericht in Sevilla in de jaren 60.
2: Ja.
1: En Sevilla, dat ligt in Zuidwest-Spanje. In de provincie Andalusië.
2: Nou, je hebt het even naar gezocht.
1: Ja, maar dat weet ik wel.
2: Nou, ik ben er niet zo bekend in Spanje, hoor. Ik weet wel Barcelona te vinden. Ik weet waar Sinterklaas woont, weet ik ook.
1: Ja. Nou, het is
2: maar
1: toch,
2: dat houdt het van mij mee op, hoor. Maar goed.
1: Nummer Macarena, dat werd eigenlijk dan opgenomen in 1993.
2: Toen al?
1: Ja, en iedereen was natuurlijk helemaal gek van dat lied. Want dat was wel, toch wel een lekker nummertje. Hè?
2: Ja, dat mag je wel stellen.
1: En dan werd het ook weer wereldwijd uitgebracht.
2: Ja.
1: En ze hebben ook nog een Macarena uitgebracht. De Macarena Christmas.
2: Oh, Kerstmis.
1: Ja, alleen dan hoor je de belletjes en de kerstbellen
2: op de achtergrond. Nou, die ga ik maar niet opzoeken.
1: Nee, doe maar niet.
2: Tegen de tijd hebben we kerst. Ik heb zoveel kerstmuziek al. Dat ga ik maar niet.
1: Nou, weet je wat wij gaan draaien?
2: Nou, wat gaan we draaien?
1: Wij gaan draaien van Los de Rio, Les Desengadros.
2: Nog een keer?
1: Los Desengadros.
2: Dat betekent?
1: De ontwerpers.
2: Ah. Oye, chico, acabo de

0: Zo in mijn gaat het wel.
1: Ja, maar die mag kleine kinderen niet op dansen. Dat lukt niet.
0: Komt de leeftijd.
1: Speelt ja, mee, oud zou dat meespelen.
0: Ja, dat speelt mee. Ja.
1: Nou, dan gaan we daar vandaan naar Zwitserland.
0: Ja. Nou, en daar is Beatrice Eckli.
1: Eckli. Mm-hmm.
0: Ja. En ze is de dochter van een slager.
1: Nou, hé, hé.
0: Maar ja, ze gaat dus niet de slagerij in.
1: Nee, dat zou ze wel willen.
0: Nee, ze gaat zelfs willen. Nog een kappersopleiding doen.
1: Kijk eens aan. Nou.
0: En ze gaat dan toch in Zwitserland naar de...
1: Toneelschool.
0: Toneelschool. In Hamburg.
1: Dus niet in Zwitserland?
0: Nee.
1: Oh.
0: De Zwitserse, ja, dus...
1: Nee, ja. Hamburg is niet in Zwitserland.
0: Nee, is Duitsland.
1: Ja. En daar, daar heb ze ook de eerste keer die talentenjacht gewonnen in Duitsland.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, de Duitsland zoekt den superstar.
1: Ja.
0: Dat heeft ze gedaan.
1: Ja, kijk eens aan, zo is toch een beetje bekend geworden.
0: Ja, daarom. Ja, en ze heeft dan ook nog een prijs in de categorie nieuwkomer van het jaar. Heeft ze ook nog gewonnen. Ja,
1: kijk eens aan.
0: Dus,
1: we gaan daar helemaal nieuwsgierig worden naar luisteren.
0: Naar Beatrice Eckli met Verliep die Gnicht ohne mich.
1: En dat betekent?
0: Wordt niet verliefd zonder mij.
1: Nou, verlaat maar.

0: En dan gaan we terug naar huis, hè?
1: Ja, we gaan toch weer naar Nederland terug, hoor.
0: Precies.
1: Zo is het.
0: Dat is belangrijk.
1: En als ik zeg cocktail trio, ja, zegt dat je wat?
0: Dat zegt mij heel veel.
1: Ja,
0: helder. Ik ken cocktail trio niet. Ik denk maar aan het Floyd
1: Circus. Ja, de jongere generatie niet, denk ik.
0: Nee. Maar goed, dat was een groepje van drie mannen.
1: Ja, Ad van der Gijn.
0: Altijd, Ad van der Gijn.
1: En Tony Moore.
0: Precies.
1: En Karel Alberts.
0: Die met z'n drieën.

0: ineens speelde de bas. Pop, pop, pop, pop. Ik speelde wolf. Maar, maar die werden bekend met allemaal een beetje ja, humoristische liedjes.
1: Ja,
0: Flooie Circus.
1: Zo onder andere.
0: De Jukebox. Wie is de sleutel van de Jukebox gezien? Ja, Kangeroe.
1: Badje 4.
0: Leven de man die het bier uitvond. Ja. En heel bekend is ook van de Flooie Circus. Die laatste 3 jaar regel, weet je nog? Die zien we nooit meer. Nee. Terug. Dat werd gebruikt. Op de televisie hadden we toen een programma. Was auto's testen. Ja, en ging die auto...
1: Wrak
0: van de weg.
1: Ja, het wrak van de weg.
0: Wrak van de weg. En die werd dan in zo'n knoopding gewacht. Dan werd van een toren of aan de hijskraan gelaten vallen. En dan zochten ze erachteraan. Die zien we nooit meer. Terug. Nee, want die was in puin. Ja, ja dat was dat zo, zeg.
1: Ja. Maar ja, we gaan natuurlijk niet de geiten draaien, hè.
0: Nee, we hebben een aparte die denk, niet iedereen zal kennen, denk ik.
1: De barbecue.
0: De barbecue. Gaat-ie.

wandelstok gepikt. En deze door een mooi groot stuk gevogelte geprikt. De jarige die hem zag staan dacht bij zichzelf verhip. Er is alleen maar karbonaat, hoe komt die nou aan kip? Toen had ze plots een voorgevoel, iets dat ze vaker kreeg. En ja, het was terecht, haar papegaaienkooi was leeg. Het

De gastvrouw vroeg maar steeds het woord met vrij onvaste stem. Ze wilde 5 minuten voor een passend requiem. Maar niemand van de gasten dacht nog langer aan het beest. En bovendien zet zoiets toch een domper op zo'n feest. Tot in de kleine uurtjes heeft dit fraaie feest geduurd. En toen pas werd het rustig in de

0: Ja, zeg maar, staat er geen leuk liedjes?
1: Ja, ik vind het wel grappig hoor.
0: Ja, barbecue. Ja. En maar. Ja. Maar goed, we gaan nu.
2: En dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Ja, ik heb weer een aantal CD's uit de kast getrokken.
0: Ja, die heb ik hier liggen, die stapel.
1: En ik begin met Laura Pausini met Strani Amori.
0: Ja.
1: En dat komt van de CD Sky Ballads. En dan na Vrienden van Jori en Regi.
0: Ja, oké.
1: En wat het is, geen flauw idee.
0: We gaan luisteren.

0: We gaan verder met de volgende twee. Vanessa Williams met Still in Love.
1: Ja.
0: En daarna Tony Scott met Scott Sket.
1: Ik ga mijn best doen.

Little,

0: Jij zei net wat tegen me, dat heette Schatten of Schatten?
1: Schatten. Louis Armstrong was de eerste die dat deed.
0: Oh.
1: Het dieper, dieper, dieper, dieper, dieper, dieper, dieper, dieper, dieper, dieper, dieper, dieper,
0: dat noemen ze zo.
1: Dat heet zo, Schatten,
0: oh,
1: ja.
0: Nou.
1: De naam van dit liedje was ook zo, hè?
0: Dat ja, Scott.
1: Scott, Schatten, ja. Nou, dat was het.
0: Nou, weten we dat ook weer.
1: Heb je ook weer geleerd, hè?
0: Ja, we hebben weer wat geleerd.
1: Goed.
0: Nou, weet je wat, we gaan Tony Braxton draaien met Love Shoot Abroad, Go Home.
1: Ja.
0: En daarna Michael Simon en Roots United met Before I Go.

0: Wie krijgen we nog?
1: Eentje kunnen we nog draaien. Die komt er nog aan, ja.

En dan gaan we naar die greep uit de kast. Gaan we op naar het nieuws. En na het nieuws hebben we een half uurtje de wetten. En dan een half uurtje ons artiest van de avond, Faya Condios. Daar ga ik het over vertellen. En dan gaat de muziek draaien, zou ik maar zeggen. Dus ik zou zeggen, tot na het nieuws. Dus...

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Gisteren werden nog 4 schepen getroffen. Sinds begin oktober zijn 23 aanvallen geregistreerd. Als gevolg van de recente aanvallen worden 2 bemanningsleden nog vermist. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. Door een cyberincident waren de afgelopen dagen onder meer groenten en fruit niet overal beschikbaar. Ook moeten de distributiecentra vanavond weer volledig operationeel zijn. Online boodschappen bestellen en persoonlijke spaaracties blijven voorlopig niet mogelijk. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: Nou, zoals aangekondigd door Adelinde, hè? Een half uurtje duetten. Daar gaan we ook mee beginnen, want we hebben er best heel veel weer gevonden. Hè?
2: Ja, we hebben een stapel. We kunnen ze niet allemaal draaien zelfs.
1: Nee, zoveel maar goed.
2: We beginnen met Arke Krullo en Wim Jaap. Ja, junior, hè?
1: Ja, junior.
2: Allemans vriend.
1: En daarna Bernie Nijman met Tony Willé met Oh, I Miss You Tonight.
2: Ja.

0: Ons Limburgs duootje.
1: Ja, mooi hè?
0: Jazeker, heel mooi liedje is dat.
1: Hey, ja. We gaan naar Libiamo en dat komt uit La Traviata.
0: Ja.
1: Met James Melton en Marion Bell.
0: En dan gaan we naar Dolly Parton met Colin Ray. En die zingen Whenever, Forever Comes.

0: als je dat maar weet. Goed, we gaan ook straat dansen. Dancing in the Street.
1: Wie gaat dat doen dan?
0: Dave Bowie en Mick Jagger.
1: Oh, nou, ik heb zeker niet de laatste.
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet.
1: Nee, want die, dat gaat zingen John West met Walter Cruz.
0: Het was een liedje. Ik denk dat het de laatste was. Komt-ie aan. Nee.

0: En dat is het zeker nog niet, want u krijgt er nog lekker twee.
1: Ja, ik kan er twee.
0: Ja, wat gaan we beginnen mee?
1: Met John Travolta, All Is in the Union.
0: Ja.
1: En dan raai je het al, hè. You the one that I want.
0: En daarna nog even Sugro en Paul Jung met Senza Una Donna.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Faya con Dios. Dat is een Faya con Dios is een Spaanse groet en letterlijk ga met God. Dat is een Belgische popgroep opgericht in 1986. Na een succesvolle samenwerking van Dani Klein en Willy Lambrecht in de band Arbeid Adelt, werd in 1986 samen met contrabassist Dirk Schaus Faya con Dios opgericht, omdat hun hart bij jazz, opera en zigeunersmuziek lag en het een genre was dat in Brussel nauwelijks bekendheid genoot. In 1987 waren ze deel van de winnende ploeg in de Baccarabeker. In hun eerste single Just a Friend of Mine, die kort nadien werd opgenomen, waren al Spaanse invloeden te horen. De single werd een grote hit in Frankrijk, waar meer dan 300.000 exemplaren worden verkocht. We gaan luisteren naar Just a Friend of Mine en Still a Man.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Fayo con Dios. In 1991 gingen duo Dani Klein en Dirk Schouws uit elkaar. Dirk Schouws verliet de groep en Fayo con Dios ging verder als eenvrouwsband. In 1992 verscheen het derde album Time Flies. De muziek is veel triester dan op de eerste twee albums, met invloeden uit de soul en Latijns-Amerika. De bekendste single van dit album, Heading for a Fall, en ondanks de personele en muzikale wijzigingen bleef Fayo con Dios populair in grote delen van Europa, maar vooral in Duitsland, Frankrijk en Scandinavië. En ook Zuid-Amerika, daar waren ze heel bekend. Alleen in Nederland en België bleef het succes beperkt. In 1993 werd een groot wereldtournee georganiseerd vanwege het grote internationale succes. We gaan luisteren naar Heading for Fall en So Long Ago.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1995 kwam het vierde album van Faya Condios uit. In 1996 maakte Dani Klein bekend geen plezier meer te beleven aan de muziekwereld en besloot ze de band te stoppen, die op dat moment nog maar uit één persoon bestond. In 1997 verscheen nog een verzamelalbum. Dani Klein begon in 1999 weer met zingen en wordt zangeres bij Purple Prose. 7 jaar later, in 2004, werd Faya Condios opnieuw opgericht. De groep, die nog steeds uit zangeres Dani Klein en enkele nieuwe muzikanten en muzikanten van de beginjaren van Faya Condios bestond. Dat bracht een nieuw album uit in oktober 2004 onder de naam The Promise. Op 31 augustus 2006 werd in het theater Vaudeville te Brussel het eerste van een nieuwe reeks akoestische optredens gegeven. Op 3 november verscheen hiervan de CD-DVD The Ultimate Collection. Op 3 september 2006 bracht Faya Condios hun nieuwe single Povere Diabelen uit. Op 25 oktober 2014 speelde de band hun laatste optreden in de concertzaal Vorst Nationaal. En hiervan kwam een live CD en een DVD uit, die na 3 weken al de gouden status kreeg in België. In 2022 kwam de band terug met een nieuw album, What's a Woman, met daarop oud werk in een intiemere versie. In 2024 verscheen de single Know What Is, die samen met Danny Vera werd opgenomen. Faya Condios verkocht in totaal meer dan 7 miljoen albums en meer dan 3 miljoen singles. We gaan luisteren naar Puerto Rico en For You.
0: De artiest van de avond.

0: dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, dan hoop ik dat u lekker weer thuis bent. Maar ja, morgenochtend van 8 tot 10. Dan kunt u luisteren naar de herhaling van vandaag.
2: Is zo.
1: Ja, en dan na ons, dan komt... wij wachten op de dokter.
2: Juist, de herhaling.
1: En dan smiddags van 2 tot 4... Fred Smieshoestmis.
2: Als de herhaling.
1: Dat is met Fred Bokhorst en Arend Scholtmeijer.
2: En s'avonds.
1: Weer live de muzikale vaart van Peter Bakker en Jan van Eunen. Oh. We hebben er nog één, geloof ik, hè?
2: Ja, we hebben er nog één. Die moeten we gaan draaien.
1: Ja, vind je dat leuk om te doen?
2: Jawel, ik wel. Dus Faya con Dios met Timeflies. Ja. Oké, we wensen u voor straks.
1: Wel te rusten.
2: En vanmorgen?
1: Weer een beetje gezonder op.
2: Okay.
1: Dag.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Sinds maandag hebben donateurs 700.000 euro bijeengebracht voor het bijna failliete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, waarvan 335.000 euro via Stichting Zeehondencentrum Pieterburen en 40.000 euro vanuit de cryptogemeenschap. Toch is een faillissement niet uitgesloten. Het centrum heeft 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. Circa 40 medewerkers dreigen hun baan te verliezen. Voor de Turkse kust, bij het eiland Kekova, is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's, gevonden op 30 meter diepte, zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk verplicht. Na de Tweede Wereldoorlog werden duizenden Nederlandse vrouwen vastgezet in interneringskampen, waar bewakers hen verkrachten, martelden en vernederden. Historicus Ewout Kieft onderzocht voor het NIOD getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang onopgemerkt bleven. Hoofdonderzoeker Van Tuyl van Seroskerken vermeldde deze getuigenissen niet in zijn eindrapport, waardoor de Nederlandse regering nooit verantwoording aflegde. Er waren ruim 200 van zulke kampen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. De zon gaat onder en het koelt snel af. Het blijft droog met een zwakke zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's zijn gevonden op 30 meter diepte en ze zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz, een recordaantal in korte tijd. Op zondag werden 6 schepen getroffen, het hoogste dagaantal sinds het conflict begon. 2 bemanningsleden worden vermist en een containerschip is gezonken. Sinds oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziek.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog, vannacht is het vrij helder weer, het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
3: En tot zover het nieuws.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar komen midden in de nacht de sprookjes bij elkaar. Kabouter Kees staat bij het hek, hij kent ze op een prik. Geen mens mag daar naar binnen gaan, nou ja, behalve ik.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar zijn de sprookjes heel gewoon als vrienden bij elkaar. Ze praten maar en lachen wat bij een lekker glaasje prik. Geen mens die goed hun taal verstaat, nou ja, behalve ik.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Denk niet dat je het vinden kan, dus zoek er maar niet naar. Het hek zit bijna steeds op slot, de deuren die zijn dik. Geen mens die ooit een sleutel kreeg, nou ja, behalve ik. Wat zie ik nou? De

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.